0: Oh, Maya, hold me tight. Aanstaande is de nacht. No? Waar zit de vertrag?
1: Wij komen eens tegen op kapot, want het gaat niet, wenn men wil. Komen, ik ben ois gay.